Dankeschön für das Anschalten. Dankeschön für das Handkommen hier. Ich hoop op een ware zijn, er op een ware hier. En dan zijn we aan het nächste.

worden. Gott seine Versprechen gonna weit über, wat uns fehlen kann. Eine steht, wo Gott seine Versprechen wirklich bewiesen sind, es in seine Not zu den Menschen, die dem Heiland angenommen haben. Seh mal, was Paulus sagt in Römer, das 5. Kapitel, 20. Vers. Aber dort Gesetz käme, dass die Sünd mich kräftig wurde. Aber wo die Sünd kräftig wird, da wird die Gnade viel kräftiger. Die Sünd ist groß, aber Gott seine Gnade ist gerade. Dort macht kein Unterschied, wo groß die Sünd ist, Gott seine Gnade ist gerade. Wenn wir Jesus annehmen aus Heiland, dann nimmt Gott unsere Sünde aller weg. Gott seine Gnade ist groß genug, dat hij jeder zind wat genomen heeft. Hij heeft aan zijn zind hingen zijn regen gesmeten. De geringste en de raadste, die zijn alle weg. Is dat niet wonderbaar? Wanneer God aan zijn zind wat genomen heeft, meent dat niet dat we geen schlop met zich zijn. Wils wie waar de geboren zijn, hebben we geen recht in de zind te wandelen. Zind moet bekend worden. Zin moet niet in ons leven regeren. Daar is geen uitred. God verlangt dat we heilig zijn en ons dag voor dag leven. Wils die versprekingen van God zijn, zijn die zeker. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook voor zich brengen. Hoe is dat mogelijk dat we weten kunnen wat God gezegd heeft? Nu zijn we wat het trekt naar de wichtigheid van God zijn woord. Wanneer we niet weten wat God gezegd heeft, dan weten we ook niet wat de versprekingen zijn. Also, dat is nodig dat we bekend worden met God zijn woord, zodat we weten wat hij ons gegeven heeft. De versprekingen zijn kerstelijk, wils de bewijzen God zijn genade, zijn leven en zijn leeftoligheid te zijn dingen. God heeft ons de gegeven, zodat we en ons wandel hier op deze eerd gebruik maken kunnen daarvan. De nutzen ons hier en hebben een indruk en eeuwigheid. God zijn plan is dat deze versprekingen ons zegenen zullen en ons irdische leven uitvoeren. We moeten door te zien dat we ons apart houden van deze wereld, dat heet van dat bezit in deze wereld. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 5, 9, 10, we weten dat we van God zijn en dat de ganse wereld in dem bezit begrepen is. En nach een tekst, Galater 1, 4 vers, die zich handjeeft aan onze zinde halve, dat hij ons uitraden mocht van deze beze, jegen wordt geweld, no God ons voorde zien willen. Ons inzudelen loten van dat beze in deze wereld moet niet erlaubt worden. We moeten juistlich rein blijven. We hebben al gezien dat de last ons nog die dingen trekken die schädlich zijn. De erkenntnis van Christus en God zijn woord verstonen en je hier geven, wordt je was brengen in ons christelijke leven. Nu de nächste vers in 2 Petrus, het eerste kapitel, wie zijn ons, hoe zo'n je was aanhouden kan en hoe we als Christen en Christus kraftig kunnen zijn. En dat is 2 Petrus, het eerste kapitel, de 5e en 6e vers nu. Daarom ziet besonders vlietig en hun geloven zittlichheid te bewijzen, en zittlichheid verstand, en verstand zelfbeheersen, en zelfbeheersen standhoofd, en standhoofd Gottesfurcht, en Gottesfurcht bredelijke leef, en bredelijke leef de Gottesleef. Degenoot zijn we zelig geworden, want we geloven dat Jezus voor ons gestorven is, en aan aannemen als heiland, dan heeft God ons en zijn familie en aangenomen. Dit is wat we in Johannes, het eerste kapitel, 12e en 13e vers lezen. Over al die hem aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. We zijn niet bloos door den geloven waarde geboren, maar we leven ook door den geloven. De geloven is een toevertrouwen en de versprekingen die niemals wechselen. Zo'n versprekingen zijn in de Bijbel aangeschreven, zodat we meer verstaan kunnen hoe nodig de geloven is, schrift de Hebreeën schrijven in dat 11e kapitel, de eerste vers,
Nu, de

Geloven is een werkelijkheid van dat wat men hoopt, een bewijs van dat wat niet te zien is. We leven dat die dingen die eeuwig zijn, zijn echt, en we worden ons vasthouden aan die dingen. Die dingen in deze wereld worden niet door. God zijn versprekingen zijn met de eeuwigheid toe verbonden, zeg maar. De geloven heeft werkelijkheid tot die zaken voor die we hoop niet hebben. En is een bewijs voor die zaken die we niet zien kennen. Want we willen genoten van Gods versprekingen hebben, dan moeten we die ook besteden en ons dag voor dag leven. Hij zegt wie de dorm ziet bijzonder schlittig. Dat christelijke leven is een eerste plicht. Wie had dit dan nog als een nieuwe denk behandeld? Zoals lieden nu denken, brukt een mens zijn christelijke leven niet in zijn geschaft, oder de schoolstof, oder zijn spazierleven in inbrengen. Petrus zegt aber, dat we moeten ons christelijke leven ernstig nafolgen en alles. Hoe kan een mens in zijn christelijke wassen flittig zijn? En ons wandel moet we meer zoals Jezus zijn. En onze eigen kracht is dat aber niet mogelijk. Wanneer we over Jezus erloben en ons te regeren, dan, durch zijn kracht, wordt hij dat voor ik brengen. Paulus schrift in 2 Korinther 5, 15, en hij sterft voor allem, dat die leven, niet meer voor zichzelf leven zullen, maar voor dem, die voor aan je sterven en van dood opgestonden is. Voor aan zelfs leven is natuurlijk, maar dat is niet zo als we leven zullen. Daarin moet we flittig zijn. Voor Jezus te leven is niet bloos om zondag. De ganse weg, dat ganse leven, moet voor de Heer Jezus geleefd worden. Paulus zegt verder in Kolosser 3, 17, en wat immer je doen of in woord of de werk, doet aan de Heer Jezus zijn naam en dankt God dem Vader durch hem. Dat is voor ons allen een plicht. Ieder dag kan Jezus Christus zijn leven en je nood, derg ons bewijzen. Wie zijn flittig in andere dingen, zoals wie arbeiden iedere dag, buiten zondag, wie planten onze gordes en zeien dat zout in de vlekken, wanneer dat kruid opkomt, dan moet we den gorde weiden, wanneer dat getrij driep is, dan zijn alle flittig in den eifst. Dat vrucht van de vruchtbeem en de gorde arnd moet alles in ingebracht. Met een christ zijn leven is dat ook zo. Wanneer we voor God talen willen, dan is dat zeer nodig dat we flittig zijn. Petrus wil ook zeggen zijn dat we verstaan wat hij meent, want hij zegt, ziet bijzonders flittig en je geloven zittelijkheid te bewijzen. Dat is 2 Petrus 1, 5 vers. Dit heeft de zin dat we één ding met een andere toop brengen, of de één tegel op een andere tegel leien. Oder eine Box ab nach eine Box leier. Dat is eindig een wasse, zoals een boom, die wast en zich uitspreide deed. Eind jet am anderen an. Dat leven dat God ähnlich is, is een wasse. 2 Petrus 3, 18, ober was en ans Herren Heiland Jesus Christus, zine genood en erkantnis. Am je heet alle Herrlichkeit, beides nu en an alle Ewigkeit. Amen. Wie hij gezien hoe een boom was, in aanvang is de boom maar klein, op een boot is de boom grootje wassen. Dit passiert niet in één dag. Ober met de tijd wassen de kleine aasten, en dan heb ik grote aasten, boot is door een grote boom. En die heeft de goud in je warteld. Zonneschijn en regen maken dat mogelijk dat zo'n boom kon levendig blijven. We kennen niet immer zien dat zo'n boom was. Maar met de tijd is er genoeg bewijs. En zo is dat met een christelijk leven. Je was is mogelijk wanneer we God zijn dingen zijn en waar je boeren zijn. Wanneer we God zijn woord lezen en beobachten en in God zijn licht wandelen, wanneer we onze wartelen diep en God zijn versprekingen checken, dan worden we hem geloven sterk opwassen. En een wold kunst u twee dingen beobachten. Werkelijk een verwandeling. Daar is leven het, grijn het je was, en daar is dood het je was, dat vervuld is. En bij de omstandigheden bemerken we wijzelen.
Dat is het wat passiert in dat christelijke leven. Daar is je was, dat God eert, of daar is zin, dat niet bekend is.

Hier fangt Petrus aan en zegt, en jun geloven bewijst zettlichheid. De geloven hier is de geloven die zeligheid heeft. Durch den geloven hast du een nieuwe natuur gekregen. Durch den geloven hast du verzeihung van dine zinde gekregen. En Christus heeft die ook zijn gerechtigheid gegeven. Tot deze gerechtigheid moet je nu zittlichheid beleiden. Over veel jaren heb je wissen weer een andere bediening aangenomen. En zittlichheid is door mank. In de eerste jaarhonderd in Rome meent dit woord veel meer als dat nu deed. In die tijd had dit woord de bediening van koosheid, moed, kracht of uitgetekend. Zo werden de fijnste Romeinse mannen beschreven. Dezelfde woord zal dien leven en mijn leven uittekenen. Ons velen nu meer Christen die moed ha en standhaft zijn voor dat wat recht en jettelijk is. Daarom schrijft Petrus en hun geloven bewijst moed. En aanzettelijkheid, moed, verstand. Dat woord verstand meent hier God en zijn raden kennen. Dat bedient hier in je was. Dat woord erkentnis en den tweede vers meent heimelijke erkentnis. En in brief aan de Christen en Colosse, wie Paulus in verlangen dat zij een erkentnis houden, die hecht hem weet wie als andere. Dat is voor wat hij ernstig beden deed. Door weer een je leren die vergeven dat zij een betere erkentnis houden. Zo'n erkentnis houdt over een godloze herkunft. Erkentnis voor Petrus en Paulus besteedt van een gewas en bildung en dat christelijk het leven. Wanneer de Heilige Geest dat woord en die hart bestedigt, dan wordt een jettelijke erkentnis dien ziel zijn. Zeg maar. Ik word die een persoonlijk bijspel geven. Als ik in een hechere leer aanstalt weer, twijfelde ik. Ik weer een twijfel en genieserig tot de tijd. Ik leefde in God zijn woord. Over in de hechere vriezenje leer aanstalt, hadden ze mijn geloven meest kapot gemaakt. To een van de predikers die mij veel geholpen heeft, zei ik dat wanneer ik niet kon geloven dat de Bijbel God zijn woord weer, word ik niet een prediker zijn. To die tijd had ik een geloven, over de geloven weer zeer zwak. Over nu kan ik zekerlijk zeggen dat ik niet bloos geloof dat de Bijbel

gelezen. Maar ik zie dat lang voorbij. Mijn geloven brokt nu niet en stieper. In je lied beschuldig je me met to direct en to je wassen. Maar nee, dat is niet zo. Ik zie bloos bestemd en zeker dat de Bijbel God zijn woord is. Wanneer ik dat niet leef, word ik niet God zijn woord aan je rechter, vriend. Zoals ik tot in prediker aan de school zit, ik word niet aan dienst ontgonen. Buiten dem ik kon hingende kanselstone, met volle toevertrouwen en de Bijbel die ik verstelde. Kanst u die bedenken van een loftschap voorman, die 200 of 300 lied en zijn loftschap haft, die zaaier wordt, schmiedt de zeekort en de landkort ontziet. Ik had geen toevertrouwen daarin. Du best en eerste trubbel, want du op een loftschap best, over je was een loftschaps voorman, je leeft zijn zeekorten en landkorten. Du brukst niet met am strijden, hij heeft recht en noorrecht, die am bestedigd is, wils hij heeft dezelfde weg honderden mol je vlogen. Mijn vriend, du kanst een toevertrouwen ha en God zijn woord. Wanneer du dat woord was studeren, en dat woord met anderen metdelen, wat de Heer je juist dat woord en dien hoort vastmaken en besteden. Als een Christ was de christelijkheid je was beleven. Dit is wat Petrus hem zijn heeft, wanneer hij zegt, en zittelijkheid of moed, bewijs verstand. Wanneer we God zijn woord erklaren, dan maakt dat met moed je doen. De bekendschap die du hast met Jezus, wordt hij niet verloten, wanneer du daartoe moed hast. En dan zegt hij weer en verstand bewijs zelfbeheersen. Zelfbeheersen is in deze tijd je weinig verbonden met bezopen zijn. Zelfbenemen wordt een beter woord zijn. Als Christen zullen we immer zelfbenemend zijn. Hoe is dat mogelijk? Nou, van de andere vraag zullen we zien dat zo'n mogelijk is wanneer de Heilige Geest in ons regeert. In Galater 5:22 staat dat geschreven, over de Geest zijn vrucht als leef, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. De Heilige Geest heeft de macht dat voor zich te brengen. Hij kan dat aber niet voor zich brengen, buiten dem dat wie ons toaam aangeven. En dan, wieder zegt hij, en zelfbeheersen, dat heet zelfbenemen, bewijs standhaft. Wanneer lied van geduld reden, is dat ganz wat anders als wat werkelijk zo is. Bloos ruhig zijn, wanneer du met de maak veel lied bist, oder lood te arbeid bist, is eindelijk niet geduldig zijn. Wanneer een mens geduldig is, wordt hij ook uitholen wanneer hij tegen de proef komt. Geduld is eindelijk standhaft zijn. Geduld is op verstand en moed geboet. Als een Christ zult u eerst moed, dan verstand, dan zelfbenemend en dan hartelijkheid in dien leven boer. Zegt wieder en standhaft bewijs Gottesfurcht. Gottesfurcht is een woord dat we niet immer recht verstonden. Dat meent je nee, wat dat daar zegt. God ähnlich zijn. Wanneer du in Gods familie geboren bist, dan wirst du zo als dien vader zijn. God ähnlich. Du warst niemals God zijn, aber du warst in den geschafft am Willen no open. En jeder, der ware geboren is, soll zo'n Verlangen ha, zoals Jezus te zijn. Een jong wil eermal zo als zijn vader zijn. Irdische vaders zijn eenmaal een veelslag. Wie zijn God zijn kinderen en willen God ähnlich zijn? Mijn vriend, God wordt ons niemals teisje. Hij is ons held, hij is ons God. We worden aan riemen en aanbeden. Wanneer we God riemen en aanbeden, dan bewijzen we wat Gottes vrucht meent. Dat bewijst dat we ons op God verloten en aan toegedonen zijn. Wat is dien ziel nu en dien leven? Dat is goed, want mensen een ziel hebben. En meerder zijn verlegd ook goed. De meeste zielen zijn verirdischt je wenst je moord. Mank mensen en je lied willen zoveel geld als mogelijk hebben. Oder een grootheid geschaft eigenen.

En je willen weten breed bekend worden of de hoog aangeschreven zijn. En je willen de schijnste en stramste in de noberschaft zijn. Er zijn zonen die willen veel land eigenen en veel tieren hebben. Evennemend zijn is niet nodig aanrecht. Maar we moeten je wel zijn dat we evennemend zijn en dat wat recht en goed is. Dat wat even wichtig is, is dat we de Heer Jezus Christus werkelijk kennen en dat we iedere dag voor hem leven en hem dienen. Een christelijke karakter bilden en de Heer dienen, dit zijn de geestelijke schatzen die eeuwig blijven worden. Zodat we dit in je dagelijks houden kennen, zijn hier een Bijbelvers te behouden en tot te eigenen. Deze Bijbelvers worden ons helpen te behouden waarom God ons hier geloten heeft. Matthäus 16, 26. Dan wat wordt een mens tot nutzen, wanneer hij de ganze wereld zal gewinnen, of zijn eigen ziel verlieren? Oder wat kan een mens een toegeven voor zijn ziel? En dan Matthäus 6, 19, 21. Sammelt u niet schatz op de eerd, waar matte en rast dat vernichtet kennen, en waar dave dat nog grover kennen en stelen. Ober sammelt u schatz top im Himmel, wo Matte und Rast dort nicht vernichtet kennen, und wo Dave dort nicht kennen, noch grove und stehle, dann wo dein Schatz es, dort wird dein Hort auch sein. 1. Johannes 2, 17. Und diese Welt verjährt, und auch die Last dieser Welt, aber wer Gott sein Welle dort, wird ewig bleiben. Römer 4, 10, 11 und 12. Dann dort steht geschrieben, so wo als ich lebe, sagt der Herr, alle Knie worden sich für mich bieten, en jede tong wordt ver God bekennen. Also wordt en jede ene van zichzelf door God rekenschaft geven. 1. Korinther 15, 58. Door mijn liefste brede stoot vast, onbewerkt, neemt Emma toe en neemt Heer zijn arbeid. Wil je weten dat je arbeid en Heer niet voor Jezus is? En dan Openbaring 22, 12. Vers. Kijk, ik kom bald. En mijn loon haal ik met mij met. En iedereen door nog te geven, als zijn werk is gewaast. De Heer emme proeven eenlijk te zijn. Jo, dat zal ons ziel zijn. En dan zegt hij weer, en Gottes vrucht bewijs bredelijke leef. Bredelijke leef is een betere evenzetting als leeftolig. Wie zullen andere christen leef hebben? Ik kreeg veel briefpost van zonen die deze programma heren. Die schrijven dan dat ze mijn leef hebben. En in mijn antwoord kan ik ook zeggen, ik heb die leef. Dat is in alle reinheid gezegd. Christen kennen in verschillende wegen wunderschöne verwantschaft met andere Christen hebben. De grond voor zo'n leef en gemeenschap is dat we datzelfde leven hebben, zeg maar. We hebben aandeel in de Heer zijn zaken. We hebben dezelfde hoopting dat we worden eeuwiglijk met Jezus zijn. En wie had dat zelf het verlangen dat Jezus Christus zal alle eer hebben en alles verheerlijkt worden. Ik word terugkomen naar dit schijne tweede Petrusboek, dat nächste Mal, maar dan, God is zegen, mijn vriend.

Nu hebben we de korte aandacht uit het Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld, en te gestalt bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

zal als Lily en de mama te bidden duiden, wij willen nu ook kort het gebed miteinander zeggen. Herr Jezus, bitte help du de Tjenja, die angst voor de schuil hebben, of ook vielleicht voor ihre schuilkameraden. En du kost het ook morgen, dat ze niet meer angst hebben brokken. En schenk ook in vrede, beim Lieren. Amen.

te. En dat weet daar van Mutter Teresa en daar weer het zonne tjenge. Als eindje schuilmeertje zijn het met de zes erwassenen van onze groep toegaan. Wie hielden voor de douwe aan? Steen uit de kleine busruut en een naan merk ons op. Hinga de naan rapt een kleine mieltje. Hallo! En wenkt ons. Met de hand, sloeg zij met de hand. En als ik door mijn handje deed, erchand ik de truien toestand van dit schaftje mijaltje. Ere oren weer gans besmeerd met je driede bloed, en ere muil weer rondraam vol geriezet, dat weer schwinsch. Je mij wordt schier meest onmakkelijk. Als ik de nanne hing rond en ik vroeg me, als alle dingen zo krank uit zijn worden, dat me jaaltje dat rand voet als wie door in mijn huis nanne gingen. Nog ja, wie de dingen zagen, kon we al hier dat dingen je schrijft, dat je het me allemaal zo op een nerve. En daar wens we van mij dat je reis van mij meer duizend baby's te zo hielde, meest niet te verdragen. De het im room, de drekt en het zag, waar meer erwassenen den schweit al van de nees drappen deen. Als we in de eerste room dan komen, hielde ik de laft aan, om mij op dat veer te bereiden, wat uit zijne en ritje wordt. Ja, dat wat we daar zagen, dat kon einem werkelijk raas dat hoort verrieten. De ruim weer vol van kleine baadjes en de zeer kleine babytjes lagen. De hielde, de reeën van de kranke baby's. Dat schien ze dat nonchein eng. Er me droogte weer, der is veel kleine aanvallen zeer. Draaitje worden en der is je alle al meest krijg twee. Eerst dacht ik zo, nee, hier is je keine help meelig, wo soll man sind. Manche uit mijn groep fangen aan met de baby's te reden en den aan te frintelen, en zo moet het ook schwind met. En de nächste stoel weer de tjingen met tuberculose. Als we nana zingen, moet ik wel iets annerlijk een betreuhullend weer met een te spelen en schämt mij. Ik had angst dat ik aansteltje word, maar dan schoof ik dat te zien. En ik was schade de dingen met alle opmerksamheid die ik opbrengen kon. Op einmal weer door zingen te horen uit einem anderen deel van het gebied. Met de groep ging ik in Richtung voor het zingen deed. En muziek weer, im Eetroom waren 2000 een bit ältere, gezondere kleine dingen. De krijg met hem eten rijd weer en ons nu met einem leid bereiste. Ze zongen op Französisch. Darin, tralala, merci, merci, was. Dat heet zo veel als bitteschön en dankschön. Ik kämpft met de Throne als ik deze na opmerksamheid honger je tjingen op ons toerande. Voor die paar nanen weer dat werkelijk aanmelig deze 100 tjingen im huis jeden dag persoonlijke opmerksamheid te geven. De tjinger trokken aan onze kleider. Ze bangde zich door nu op een arm genomen te worden. Nu korte tijd rupt een nane de tjinger waar dan een anderen room. We dreden ons armen willen gonen. De tjinger schreeuwen. En we schanken eend een laatste omarmung. Een laatste vriendelijke gezicht. Op de wasruta zag ik een klein mijaltje in einem ganz kleinen Schakelstuhl, dort de Orms uitstraatje deed en hiel. Et ging naar no maar op den Orm en voet hier dat op te hielen. Ze leed ihr kapje aan mijn schulle en et verzocht ruhig op haar en te reden. Ja, et moest zelfs mij ook beruhigen. Wilt mij ging dat toch zei ja te horten. Als ik haar treiste deed. Ik hoorde op je poester boek direct in mijn vader.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Om den zijn wil we ook beden. Leid wat voor hem hemel, ik dank die van harten dat ik ook waar door die beden durf en ik weet ook dat u door bent. En ik dank die dat u en die genoeg ook ons mensen gieren erheren was en ons ook helpen dat ons leven kan een vruchtbare zijn in deze tijd. Du mocht ook van jou genoeg geven dat de betrachtung ons mocht om zijn deinen en dat we door uit die woord wordt leren dat ons een help is ook zeilig te worden. Mocht ook alle Tauherer sehnen en jeden dort geben, wat hij so für sein Leben brugt. Halb auch lieber Gott der Kranke und Liedende. Mocht ook ernt besonders Trost geben, wie Stunden sehnen. In Jesus' Namen. Amen.

Nu wil we het hoop uit Matthäus kapitel 7, de vers 13, wat 20 lezen. Hier sagt der Herr Jesus zu seiner Tauhirer so, Gott euch de enge Put nennen, denn de Put es weit in de Weich is breit, de an dat verdorven fiert, en viele gohne den Weich. Wils de Put es eng in de Weich es schmal, de tum lewe fiert, en dort sind maar wenig, de den finge. Seid jen fair, für de falsche Propheten, de en Schubstleider neu jen komme, aber innerlich sind de rietende Wilf. Je zullen die aan ere vrucht tjane. Waar windruwe vom Hachelstruk of de vieje van distelie plakken? Je roodse draagt een goudenboom goude vrucht en een schlachterboom schlachte vrucht. Een goudenboom kan niet schlachte vrucht drouwen en een schlachterboom kan niet goude vrucht drouwen. Jeder boom die niet goude vrucht draagt wordt afgehakt en een vieje schmeten. Daarom aan ere vrucht zal je een tjane.

on the programmas and all up cassette to haben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je irgend een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 274. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 274.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de bruid van ons leven van jou is uw tweede kroniek 29 bij 30, wordt het gezegd. Als dat appa eerst verrecht weer, knijden de tjennik en al de anderen die bij hem weeren zich nog eenmaal en beden hem aan. Dan vorderden de tjennikjes kieën in de eerste mannen de Leviten op, dem Herrn te loven met de leider wat David en de profetische zinger Asaf gedicht hadden. En ze loofden dem Herrn met vreden en bekten zich en beden hem aan. Dat wir für den Tjennik und alle Menschen in Jerusalem an seine Frauen fast. Der Last von den fehlsinnlichen Jahren wir für die Menschen sehr schwer fast. Nu wir an der Last wahrgenommen. Jerusalem wir war eine Stadt, die Gott ehren deid. Die Freiheit zwischen Gott und den Menschen wir waren durchgestellt. Nu wir in ihre Horten voll Freiheit und Dankbarkeit. Dat is waar wij, de Tjennik en al die anderen zich knijden en God aanbeden deiden. Hij vraagt God nog niet en dankt hem ook niet voor de zeningen die God aan je heeft gehad. Hij deed einfach bloos aanbeden. God aanbeden is meer als hem danken. Wanneer we hem danken, dan danken we hem voor een bijzonder geschenk wat hij ons heeft gehad. Aanbeden is niet hem loven voor wat hij ons heeft of wat hij voor ons deed. Wie doen hem aanbeden voor wie hij is. Aanbeden meint dat wie ons gans en God zijn majesteit, zijn lijf en heiligheid nennen loten. Waarhaftig aanbeden meint dat wie nu niet vrouwen, wie willen bloos en God zijn jeenwoord zijn. Als Jezus met de Samaritische vrouw bij zijn Jacob zijn warm reed, zei hij, God is juist, en die hem aanbeden, moeten hem juist en in de waarheid aanbeden. Weißt du Gott, worauf dich anbeten? Beten tun Menschen auch leicht. Sie danken Gott für was er ihnen gegeben hat oder freuen sogar noch geistliche Hoffnungen und Heilungswunder. Dankgebete sind aber mal knapp. Wir sind so vergessen und uns macht ärmer werden mit der Folge, die wir denken, geholfen. Lob den Herrn, meine Seele, und verjagt nicht, was er dir gut getan hat. Aber noch viel weniger, du wie worauf dich anbeten. Dat is unbedingt, wenn wir so ein drockes Leben haben. Dus weinig tijd zum bloßen Mal still sein. En dort erst aber wat neidig is, zum Gott in Wahrheit anbeten. Dort wir doch würden tijd nehmen, zum still sein, en Gott von Horten anbeten. Würdet wir unsere Anfrauen würden zu sie zaten, en ook sogar unsere Dankgebete, en ons bloßen Mal in seine Majestät en Herrlichkeit vertiefen en nennloten. Dat is ook wat het vorderliche Gebet in Matthäus 6 ons anspornen deed. Dat Gebet deed niet met onvrouwen schluten, door erst nog 6 wat verder wordt amen. Hij deed met de volgende woord God loven en aanbeden. Wilst die je hier tot rek en de kracht en de heiligheid voor immer en immer. Dat is werkelijk wat aanbeden is. Met dit Gebet wil de Heer ons leren aanbeden. Wie moeten leren onze ene aanvragen en verlangen te zedelen en onze God zijn jeenwoord vertiefen, zodat we zijn kracht en heiligheid loven kunnen. En onze gebeden zullen we immer tijd nemen om God aanbeden.

0: Hier het nekse nie een kapitel die leest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 13. Door weeren aan die tijdzone, die Jezus van de Galilea vertaalde, dat hij bloot Pilatus en zijn opfer gemengd had. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zijn, dat weeren als alle andere Galilea, wil zij op deze weg lieden moesten? Ik zei junt, nee, want je niet omkeren worden, wo je alle krijg zo omkomen. Oder die 18, die aan zijn loa te dood komen als de torm op een napval, denk je dat die eure zijn, dat weeren als alle andere mensen, die in Jeruzalem woonden? Ik zei junt, nee, en wann je nicht amkieren, wo je alle krijg so amkommen. Hij vertaalt ook dit gelijknis. Een gewisser Mann hat an zijn Wiengarten een Feigenbaum geplant, en hij kam Frucht daran te zeken, ob er funkt keine. Dan zei hij tot den Wiengardner, ik zie nu al 3 jaar hintereinander gekommen Frucht an dessen Baum te zeken, en heb keine gefangen. Hef den auf. Waarom die nog länger loten Kraft die te eer nemen? Hij aber zei, laat die nog 1 jaar stonen. Ik wil am den Baum groven en mes dran brengen. En wann die dan Frucht brengt, dan is dat goud. Aber wann nicht, dan kost du den dan aufhaken. En hij leert an eine van ihre Judenscholen am Sabbat. En du wie eine früh, die al 18 jaar van einen Geist besäten wir, die er verkrepelt hat, dat sie sich allmählich abrechten kon. Aber als Jesus er sagt, raubt er nur sich und seht er, früh, du bist von deiner Krankheit los. Hij leert haar zijn hang op en zij recht zich voetstelig op en looft God. Ober de leider van de schol wie eurig door Eva, dat Jezus om Sabbat geheild had en zet hem volk. Door zijn zaas arbeidsdag, komt dan en loot je heilen, ober nicht om Sabbat. De haar zei dan te arm, du Hechler, dat nicht een jeder van jüns zijn as oder Esel om Sabbat uit hem stal nemen en te drink leiden? Soll desse früh Abraham seine Tochter, die 18 Jahre vom Sotan gebungen ist, dann nicht am Sabbat von ihrer Krankheit geleist worden? Und als er das gesagt hat, mussten all seine Jäne sich schämen. Aber alle Menschen freuten sich, dass er so ein Wunderwörtchen deit. Dann seht er, war das so aus dort Gottesreich? Und womit kann ich dort verglichen? Dort das so aus ein Samenkorn, dort ein Mann an sein Garten seid, und dort was, und ward ein großer Baum, in der Fehl unter dem Himmel schämen, en buiden zich er een aaste aan zijn aaste. En hij zei waarder, womit zal ik tot Gottesrijk vergelijken? Dat is zoals een hevenmengsel, dat een vrouw aan 3 scheffel meel neemt, wat de gans der gezoerd weer. En Jezus ging ter steden en darpen en leerd, en geef zich op den weg naar Jeruzalem. Dan vroeg hem weer, haar, zijn dat maar weinje, die door zeilig worden? En hij zei toe aan, streef door nou, dat dat enge poort neemt te gaan, wils ik zeigend, vele worden verzekerd naar te komen en worden niet kennen. Wils van de huishaar eerst opsteed en de deur toeslid, waar je buiten stonen en aankloppen en prageren haar, mag ons de deur op, aber hij wordt dan zeigen, ik ken je niet en weet niet van waar je komen. Dan wil je zeigen, wie hebben verder gegeten en gedronken en die leerst ons op de gassen. Hij aber wordt dan zeigen, ik weet niet waar je zendt, oder wo je herkomen, seid dat je, die dat arrechte daunen, van mij wegkomen. Door wordt een jammerieren en een tenenknirschen zennen, van je Abraham, Isaac en Jacob en alle oude profeten in Gottesrijk zijn, en je op woorden rutgeschmeten worden. Die mensen worden van oosten en van westen, van zieden en van noorden komen en in Gottesrijk om des zetten. En door zijn bestemd laatste, die dat eerste zennen worden, en eerste, die dat laatste zennen worden. Krijg te die tijd, kämen einige Pharisäer en zeden te arm. Sei dat du van hier wegkämst, wils Herodes wel die dood morgen. En hij zei te aan, Gott sagt den Voss, ik wil van dag en morgen nog zo ten uitrieven en heilen, en om 3. dag heb ik mijn werk verrecht. Ober ik moet allemaal nog van dag, morgen en even morgen omgonen blijven, wils dat jet niet anders, als dat een profeet in Jeruzalem stoft. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du die profeten dood maakst en die steinigst, die die geschekt worden. Wo volken heb ik die kinder nicht sammelen wollt, so als eine kluk zich de kikkel unter de vlichten sammelt, aber je wollen dood nicht. Seid mo, jün tempel wordt jün verwillert geloten. En ik sage jün, je worden mi nicht eier seinen, bat het hiet kämt, dat je seien worden, je seien es die, die an den Haaren sie nomen kämt.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Nachricht. We studeren weer de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Evasat in Okrütje geeft.

Van Hazeroth komen de Israëlieten naar de Wüste Paran. De kapitel 13 bot kapitel 20 im 4. Moseboek berichte über den Abenthalt von den Israeliten an dem Ort in der Wüste Kadesh. Dis Ort lag dicht bij de südliche Grenze nach Kanaan. Nach Gott seinen Plan hadden die Israeliten nu al im 2. Jahr nach ihrem Rücktritt aus Ägypten direkt in dat verheidene Land entraten sollt. Aber wenn's ihrem Ehenkopisene in ihrer Rebellion worden ze dort verurteilt, 40 jaar lang in de Wüsterraum te tragen, eier ze dan aankomen. Kundschafter worden naar Kanaan uitgescheid. Deze geschicht is nu te lezen im 4. Moseboek, dem 13. Kapitel, van Vers 1 tot dem 14. Kapitel, Vers 38. Von Kadesh uit scheidt Mose 12 Kundschafter uit naar Kanaan. Ze komen vom Siede her am Land nennen in Jenjebad op een Bibirien op. In de laatst komen ze ook nog naar Rehob im Noorden vom Land. Twiveloos beëindrukt aan Hebron am meesten, denn dort wie je die Oort, an dem Gott Abraham versproken had, dat hij am dort Land geven wordt. En wo Abraham dat eerste Grundstädtje gekauft had, om Sarah en zijn familie te begroven. En buitendem wie je Abraham daar ook begroofd. Dat moet betoond worden dat onja de Kundschafter Hosea, de zoon van Nun wie, de vertreder van Stamm Ephraim, daarbij wie. Aber kreize als bij Saulus van Tarsus, de zijn genomen ten aanvang van zijn eerste missionsreis en Paulus ändert, gaf Mose aan ten aanvang van deze opdracht de nieuwe nomen Josua. Wanneer al in de verheersche afschnitt des nomen genaamd wordt, dan wird dat in bezug op de lotere ändering van zijn nomen. Josua bedient de haar raad. De juristische tijd van het Oude Testament, de Septuaginta, evasat am met Jesus. Dat bedient dat letje. No 40 door komen de Kundschafter dan van Kanaan trei. Ze brachten een riesige windruwe met, die zo groot wie dat 2 mannen die op een stang drogen moesten. En daartoe hadden ze nog 4 een granaatappel. Dat moet dan 1 juli geweest zijn. Dat is namelijk de tijd van de oftarente. En dat weer ongeveer 2 maanden na erm rutraatje om Sinai. En dat weer wel de mei maand. Trots deze bewijs dat God zijn verheiding stemt en dat door hem land maals en honig rand, rouden maar 2 van de Kundschaften, dat waren de Josua en de Caleb, aan dat touw en dat verheidene land neer te tragen. De andere 10, die aan de Riese erinnerden, rouden dat volk ervan af. Dat volk dat op deze 10 hier dat rebelleert. De verzochten ze goor zich een anderen leider te willen om twee naar Ägypten te tragen. Als Josua en Caleb door jen reden, wie dat volk droppen droon deze te steunen. Vandaag moet ik Libia met andere riesen kämpfen, die arm om Nentratje en dat verheidene land van God hinderen willen. Einzige van deze riesen zijn de twijfel, de ongehoorzaam, de moedloosheid, sociale druk, schwierigheden, fleischliche vrede en zo wieder. Ongesporend dat deze 2 moedje, de Josua en Caleb, broek wie ons ook niet te verste, denn de haar wordt ons in dit land nen brengen. Ze laat ons nu daarom bemerkt zijn, naar deze route te komen, damit niet iemand te fall komt, der is den glitten ongehoorzaam, zoals het in Hebräer 5, Vers 11 zegt. De hartnäckige Unglaube van dem Volk bracht Gott seinen Eierfeer. Ob so Mose weiter für dat Volk bet, gaf Gott sein Urteil bekannt. Mo Josua en Caleb durven als erwassene über 20 Jahre in dat verheidene Land nennen komen. Alle anderen moesten 40 jaar lang, dat weer 1 jaar voor jeder dag, den de Kundschafter in Kanaan gewesen waren, in de Wüste Ram Kadesh raumtraatje en dort stoven. Dit is een van de tragischste Geschichten in de Bibel. De Israeliten moesten dem verheidenen Land den Rücken drehen en worden van Gott op een waas trei num Schelpmeer gescheit. Buitendem stroft Gott ook de 10 Kundschafter, die dat ganze Volk dem Grimmsäuer verleid hadden. Ze starven eine Plog vor dem Haaren. Vielleicht schient uns diese Strophe zu hoort te zijn. Wir moeten aber beachten, dat Gott an bei mindestens 2 andere Gelegenheiten schwere Sünde verzeiht hat, die den Tod verdient hadden. Dat moet ons klar zijn. Unglaube ist die gefährlichste Sünde.

Good Marius. Hassin Traikta. En wanneer een haas haft dit aan ook radio. Eura vleichen apparaat wat u kost met een telefoon verbind je. Ik hier een stetsje treef van de. Een onkel de had zijn aanrechten kostat. En dan wanneer Traikta niet in tien zalien. Nech en tien zalien. Almoen vijf zalien moet al terrijken, nee. Uit per faf ohne Schalldampfer, dann wird ja de Bahne in de Kabine ja de voll noch wat andere Tiere kennen aus, bläst dat je Bram van Traiktern an kon, ja, während einer, op een Lohntrofe dat noch wasse andere Sache nu harche. En, hoi vertaald hoi deut, radio harche. Era

Wat allemaal dan? YouTube, waar maar die TED-programma gekomen was. En wo immer de Bass welkom hier. Dort holt mir dort de Technik ans all immer da la mat halt bedat. En, wann dort da la tap dann besiegt se Lüd erst, dann hoffentlich kostet din Equipo se wit upschrüwe dort, dat dat dann trotzdem noch hier kost. De hier stem kaufen mate, die begreust hier Christoph. En von der aus Dinsdag, de 22. September. En von der aus het Ware abrein. 90% jeweils, de ware deunste on. En abwarmen soll het bij 27 en makkelijk worden bij 19 grad. En van de oude, gisteren hadden we dat van noorden, nee? En van de oude hadden we dat kruidste stad van zieden, ik heb het ook al 3. Zo, dat is nog even dat hier in deze geënt vermoed is, maar ik... Weet je veel meer, wat dat im Schako is, du weins meint dat zo veel, du geeft dat einer an Struf notwend. En nächster en dan komt dat bis kreuzestuig 3. Zo funktioniert dat, aber dat is dan normal August, war da. Vielleicht ook nog een beetje September, nee? Zo, dat nächste hörg wans hier mal in Leut an.

0: Van de oude staat ons Bibelfars in Psalm 74, vers 1, tot ons geestlichen Freustig. Gott, waarom hast du ons op Emma verstaat? En waarom geleert dien oeja jij in diene ene schoep op diene wed? Gott wel diene vrouwen hieren. Thomas, dem kan wie niet, dem uit de Bibel, die wat trouble had met twijfels. Schat Jesus dem te ziet weens hij niet geloven deut? We zitten met Mose. Hij heeft lang diskutiert, dat hij dat niet doen wil. Hij kon niet reden, hij wil dit en hij wil jant. Verloor God de geduld met hem? Zet hij te hem, zei dat de voetjams? Hierop had zijn kampf im leven, als hij alles verloor en krank werd. De onkel, die heeft geen blad voor een miljoen noemen, als hij zich aan God wandde deed. Dreht God zich weg? No. Nu moet Paulus. Paulus had zijn troubles in zijn leven. Juif God met hem ab? Nee. Nu een bijspel Maya. Die man, die vele psalmen geschreven heeft, die zich ook niet treehält God de nune zachte vrouw. David, die heeft ook met God veelmals gehandeld. Die heeft ook zijn hart uitgeschat, God geen Eva, en dat ook niet. Absonders, wat men ze zeggen kan. Weetst du, God wordt niet kunnen te zien steuten, die met een abbrechend hart nu aankomt. Al deze vrouwen, die uit een hart komen, wordt zeer ontevreden als. Wat met hem wat dat bloos niet duidelijk is. Die woorde God niet betoebrengen dat hij de geduld verliest. Hij wil hieren wat in ons hart banen is. Hij wil zich onze vrouwen aanhieren. Vielleicht vraagst du die waarom God nog steed als du zijn schlimme zaken in dein Leben passierte. Warum laat hei Versicherung te? Warum fehe weg? Warum wie hei nicht du, aus dieser batterlich sahen, hei dich ne Antwort fehlt? Du fragst die, aus de am wertlich vertrühe und Läufe kost. Eine Sache, Gott wird keinen te zien schakje, die abrechtig nu am kämt, en am zijn hart uitschadet het. Wann dat irgendwem van jünd en weisheit fehlt, dan zal hij God do nu vrouwen, en wo hij wordt am de jewe, ewa dat lees wie in Jakobus ein Pfarr schwief. Gut du met diene vrouwen nu God, beschaf dich die met zijn woord, en wann du ein bisschen Geduld wirst haben, dann kriegst du deine Antwort, die du siehst. Der Lohn du für es ein Däubra, Regera, ein Storcher Glaube. In jeder Lehre wird die vertale, dass Frauen zu dem Lehrprozess du teilgehören. Also je will die da drüch, Gott Frauen zu stahlen. Heu wird die nicht zu sehen schalten. Ein Rieper Glaube kämpft nicht mit dem Allah, der kämpft dadurch, dass man jeder Tag nur Gott sein Wille fragt, und in dem was er das. Weißt du, was mich immer beeindruckt von der Bibel? Wir lesen im Alten Testament, wie die Menschen gewasst sind. Abraham, wie ein verklemmter Engel. David, ein Mensch, der Ehebruch beging. Jakob, ein hängerischer Mensch. Was wird von denen im Neuen Testament berecht? Ich lese mir dort dann durch, in denk mise menschens kenja. Du wot je nicht mol van je redwort van een anabreche manna dort je wasend. De hand je glitzte jen deut hier in je buite je handelt. Wat zand dat, en de woorden du ze zei je luft. Wisse dat met ons, dat wie on Jesus gläuwe, en onze zende bekannt hand. Ik vertel die mol we mit, wie ik mij dort verstal. Dat wat gwech ze zene, wens de Bibel zegt dat anders. Aber wie ik mij dort verstal, nu de ervaring zes dat wat hier op deze eet zene. Ja, du warst geloofd voor die sache, aber nu her jaffet nog einmal je schepriel voor die sache, wat man nicht gedoen haf, en die man haf falsch gedoen. Weißt du, de Bibel
1: de klok is 2 met 30 minuten.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Ferienlektion sah wieder Petrus ans Wies, wo das meint, Jesus kennenzulernen und wo wichtig das ist, wenn wir Jesus haben angenommen aus uns Heiland, dass wir ihn da noch kennenlernen aus uns Haar. Von der wollen wir sein, wo wir kennen, wachsen und zunehmen an uns christliches Leben, an dem, dort wir Gott sein Wort studieren. Wir wollen noch sein, wo wir dort anwenden können an uns eigenes Leben. Du bist vielleicht ein Kind Gottes, du hast Jesus angenommen aus dem Heiland, aber du hast noch nicht wirklich gelehrt, wo du kannst dich haben über verschiedene Sünden, die du mit kämpfen darfst. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaut zu bleiben nur das Studium hier in 2. Petrus, um zu sein, was die Bibel uns lehrt von dem Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter musst, richtig sein und zu jeder Torhörer. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Ich will weiter in Bett zurückkommen und 2. Petrus, das 1. Kapitel, 4. Vers. Und dort sage ich, der gewohnt, hei ans Wirt falle, in sehr große Versprechungen gejeft haft, dort wie dort der ich keine Anteil ha an seine Gottes Natur und von der Verwesung loskommen, die in dieser Welt ist, durch die Last. Verdem, dort wie wasse keine, aus dem Christ, mit wie war die geboren seine. Dort ist der einzige Weich, wo wir keine ewig Leben haben. Dort meint auch, dort wie Jesus Christus aus Heiland angenommen ha. Hij is voor ons gestorven, durch zijn bloed, heb ik de Verzeihung voor onze Sünde. Wanneer dit passiert, dan schrijf wie ook Gott in de Natur. Zo'n Gottes Natur wordt ik im Leven bewiesen. Alles wat we doen, zal voor Jesus Christus zijn eer gedaan worden. Paulus zegt in Galaten, de 2. Kapitel, 20. Vers: Ik zie met Christus getrietzig, nu leef ik niet meer. Aber Christus lebt in mir, und dort lebe, dort ich nu im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott sein Sehen, der mir gelebt hat und hat sich selbst für mich angegeben. Also soll ans Leben Gott ihr bringen. Wir müssen wissen, was Gott sagt und sein Wort und dort tun, wann wir dort Welle vor dich bringen. Er sagt wertvolle und sehr große Versprechungen. Wo groß ist sehr groß? Dort will ich nu wieder noch fallen, ein anderer Weich dort zu sein, wo zähne, evere Mord gegone. Wat ist die Mord, die kann abgefällt worden? Gott seine Versprechungen gone weit ewer, wat uns fehlen können. Eine steht, wo Gott seine Versprechungen wirklich bewiesen sind, ist in seine Not zu den Menschen, die dem Heiland angenommen haben. Seh mal, wat Paulus sagt in Römer, das 5. Kapitel, 20. Vers. Aber dort gesagt, schämt, dort die Sünd mocht kraftig worden. Aber wo die Sünd kraftig wird, da wird die Gnod viel kraftiger. Die Sünd ist groß, aber Gott seine Gnod ist gerater. Dort mocht kein Unterschied, wo groß die Sünd ist, Gott seine Gnod ist gerater. Wenn wir Jesus annehmen aus Heiland, dann nimmt Gott unsere Sünde aller weich, Gott seine Gnod ist groß genug, dat hij jeder zind wat genomen heeft. Hij heeft aan zijn zind hingen zijn riggen gesmeten. De geringste en de raadste, die zijn alle weg. Is dat niet wonderbaar? Wanneer God aan zijn zind wat genomen heeft, meent dat niet dat we geen schlop met zich zijn. Wils wie waar de geboren zijn, hebben we geen recht in de zind te wandelen. Zind moet bekend worden. Sünd mag nicht in ans Leben regieren. Du hast keine Utrede. Gott verlangt, dass wir heilig sind und ans Tag für Tag leben. Willst die Versprechungen von Gott sind, sind die sicher. Was Gott gesagt hat, dort wird er auch vor dich bringen. Wo ist das möglich, dass wir weiter können, was Gott gesagt hat? Nun sind wir weiter träg nur die Wichtigkeit von Gott sein Wort. Wenn wir nicht weiter, was Gott gesagt hat, dann weet wir nicht, was die Versprechungen sind. Also, dort ist nötig, dass wir bekannt worden mit Gott sein Wort, so dass wir weten, was er uns gegeben hat. Die Versprechungen sind köstlich, weil sie beweisen, Gott seine Gnade. zijn leven en zijn leeftolichheid te zijn tjengen. God heeft ons de jeugd zodat wij en ons wandel hier op deze eerd je brok maken kunnen daarvan. Die nutzen ons hier en haar een indruk en een eeuwigheid. God zijn plan is dat deze versprekingen ons zegenen zullen en ons eerdische leven uitvoeren. We moeten door te zien dat we ons apart houden van deze wereld, dat heet van dat bezit en deze wereld. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 5, 9 en 10, we weten dat we van God zijn, en dat de ganze wereld en de bezit begrepen is. En nog één tekst, Galater 1, 4 vers, deze kan geef aan onze zinde halve, dat hij ons uitraden mocht van deze bezit, jegen wordt je wereld, nog God ons voordat zien willen. Ons enzule loten van dat bezit en deze wereld, maar niet erlaubt worden. We moeten juistlich rein blijven. We hebben al gezien dat de last ons nog de dingen trekken die schädlich zijn. De erkenntnis van Christus en God zijn woord verstaan en je hier geven, wordt je was brengen en ons christelijk het leven. Nu de nächste vers en 2 Petrus, het eerste kapitel. Wie zijn ons, wie zo'n je was onhoudelijk kan? En hoe wij als Christen en Christus krachtig kunnen zijn. En dat is 2 Petrus, het eerste kapitel, de 5e en 6e vers nu. Daarom ziet besonders vlietig en hun geloven zittlichheid te bewijzen. En zittlichheid verstand. En verstand zelfs beheersen. En zelfs beheersen standhoofd. En standhoofd Gottesfurcht. En Gottesfurcht bredelijke leven. En een bredelijke leef, de Gottes leef. Degenood zijn we zelig geworden, want we geloven dat Jezus voor ons gestorven is en aan aannemen als heiland, dan heeft God ons en zijn familie en aangenomen. Dit is wat we in Johannes, het eerste kapitel, 12e en 13e vers lezen. Over al die aan aannemen, geeft hij dat recht, God zijn kinderen te heten. Die niet van bloed ook niet uit vleeslichheid verlangen, ook niet uit een man zien willen, aber van God geboren zijn. We zijn niet bloos durch den geloven waarde geboren, aber we leven ook durch den geloven. De geloven is een toevertrouwen en de versprekingen die niemals wechselen. Zo'n versprekingen zijn in de Bijbel aangeschreven, zodat we meer verstaan kunnen hoe nedig de geloven is, schrift de Hebreeën schrijven, en dat elfde kapitel, de eerste vers, nu, de geloven is een werkelijkheid van dat wat man hoopt, een bewijs van dat wat niet te zien is. We leven dat die dingen die eeuwig zijn, zijn echt, en we worden ons vasthouden aan die dingen. Die dingen in deze wereld worden niet door. God zijn versprekingen zijn met de eeuwigheid ook verbonden, zeg maar. De geloven heeft werkelijkheid tot die zaken voor die we hoop niet hebben, en is een bewijs voor die zaken die we niet zien kennen. Want we willen genieten van God zijn versprekingen hebben, dan moeten we die ook besteden en ons dag voor dag leven. Hij zegt wie de dorm ziet besonders schlietig. Dat christelijke leven is een eerste plicht. Wie had dit daarna als een nieuwe denk behandeld? Zoals lieden nu denken, brukt een mens zijn christelijk het leven niet in zijn geschaft, of de schoolstof, of zijn spazierleven in inbrengen. Petrus zegt aber, dat we moeten ons christelijk het leven ernstig nafolgen en alles. Hoe kan een mens in zijn christelijk het wassen vlietig zijn? En ons wandel moet we meer zoals Jezus zijn. En onze eigen kracht is dat aber niet mogelijk. Wanneer we over Jezus erloben en ons te regeren, dan, durch zijn kracht, wordt hij dat voor ik brengen. Paulus schrift in 2 Korinther 5, 15, en hij starf voor allem, dat die leven, niet meer voor zichzelf leven zullen, maar voor dem, die voor aan je sterven en van dood opgestonden is. Voor ons zelf leven is natuurlijk, maar dat is niet zo als we leven zullen. Daarin moet we vlietig zijn. Voor Jezus te leven is niet bloos om zondag. De ganse week, dat ganse leven, moet voor de Heer Jezus geleefd worden. Paulus zegt verder in Kolosser 3:17, en wat hebben je doen of een woord of de woord, dood aan de Heer Jezus zijn noem, en dankt God dem Vader derg aan. Dat is voor ons allen een plicht. Ieder dag kan Jezus Christus zijn leven in je nood derg ons bewijzen. We zijn vlietig in andere dingen, zoals we arbeiden ieder dag buiten zondag. We planten onze gordes en zeien dat zout in de vlekken. Want dat kruid abtjemt, dan moet we den gorde weiden. Want dat de trei drie is, dan zijn alle vlietig in den eifst. Dat vrucht van de vruchtbeem en de gorde arnt moet alles in ingebracht. Met een Christ zijn leven is dat ook zo. Wanneer we voor God talen willen, dan is dat zeer nodig dat we vlietig zijn. Petrus wil ook zeggen zijn dat we verstaan wat hij meent, want hij zegt, ziet besonders vlietig en je geloven zittlichheid te bewijzen. Dat is 2 Petrus 1, 5. Vers. Dit heeft de zin dat we één ding met een andere toek brengen, oder één tegel op een andere tegel leien, oder een box op nog een box leien. Dat is eindelijk een wasse, zoals een boom, die wast en zich uitspreidt deed. Eent jet een andere nan. Dat leven dat God ähnlich is, is een wasse. 2 Petrus 3:18, over wasst en ons Herren Heiland Jezus Christus, zijne genood en erkentnis. Am je heert alle herrlichheid, beides nu en aan alle eeuwigheid. Amen. Wie ha je zijn, wo een boom wasst? Im Anfang is de boom maar klein, over boot is de boom groot gewassen. Dit passiert nicht in één dag. Ober met de tijd wasse de kleine aaste, en dan have ik grote aaste, bult is door een grote boom. En die heeft zich goed ingewarteld. Zonneschijn en regen maken dat mogelijk dat zo'n boom kon levendig blijven. We kunnen niet immer zien dat zo'n boom was, maar met de tijd is door genoeg bewijs. En zo is dat met een christelijk leven. Je was is mogelijk wanneer we God zijn kinderen zijn en waar je geboren zijn. Wanneer we God zijn woord lezen en beobachten, en in God zijn licht wandelen, wanneer we onze wartelen diep en God zijn versprekingen checken, dan worden we hem geloven sterk opwassen. In een wold kanst u twee dingen beobachten. Werkelijk een verwandeling. Daar is leven je grenet je was, en daar is dood je was dat vervuld is. In beide omstanden bemerken we weichselen. Dat is ook wat passiert. En dat christelijke leven, door es je was, dat God eert, oder door es zind, dat niet bekend is.

Hier fangt Petrus aan en zegt, en jun geloven bewijst zittlichheid. De geloven hier is de geloven die zeligheid heeft. Durch den geloven hast du een nieuwe natuur gekregen. Durch den geloven hast du verzeihung van dine zinde gekregen. En Christus heeft die ook zijn gerechtigheid gegeven. Tot deze gerechtigheid moet du nu zittlichheid beleiden. Over veel jaren heb je wissen weer een andere bediening aangenomen. En zittlichheid is door mank. In de eerste jahrhundert in Rome meent dit woord veel meer als dat nu deed. In die tijd had dit woord de bediening van koosheid, moed, kracht of uitgetekend. Zo werden de fijnste Romeinse mannen beschreven. Dezelfde woord zal dien leven en mijn leven uittekenen. Ons velen nu meer Christen die moed hebben en standhaft zijn voor dat wat recht en jettelijk is. Daarom schrijft Petrus en hun geloven bewijst moed. Een inzittlichheid, moed, verstand. Dat woord verstand meent hier God en zijn radung tjana. Dat bedient hier een jewels. Dat woord erkentnis en den tweede vers meent heimelijke erkentnis. En in brief aan de Christen en Kolosse weer Paulus in verlangen dat zij een erkentnis houden die hecht hem weet weer als andere. Dat is voor wat hij ernstig beter deed. Door weer de ene leraar die vergeven dat zij een betere erkentnis houden. Zo'n erkentnis houden over een godloze herkunft. Erkentnis voor Petrus en Paulus besteedt van een gewas en bildung en dat christelijk het leven. Wanneer de Heilige Geest dat woord en die hart bestedigt, dan wordt een jettelijke erkentnis die ziel zijn. Zeg maar. Ik word die een persoonlijke bijspel geven. Als ik in een hechere leer aanstoot weer, twijfelde ik. Ik weer een twijfel en genieserig tot de tijd. Ik leefde in God zijn woord. Over in de hechere vriezenje leer aanstoot, hadden ze mijn geloven meest kapot gemaakt. Toen een van de predikers die mij veel geholpen heeft, zei ik dat wanneer ik niet kon geloven dat de Bijbel God zijn woord weer, word ik niet een prediker zijn. Tot die tijd had ik een geloven, maar de geloven weer zeer zwak. Maar nu kan ik zekerlijk zeggen dat ik niet bloos geloof dat de Bijbel God zijn woord is, ik weet dat de Bijbel God zijn woord is. De Heilige Geest heeft mij dit bestedigd. Vriend, du kannst niet een betere verzekering hebben als de verzekering dat de Heilige Geest geeft. Hij bestedigt God zijn woord en din hart en maakt de waarheid en din leven werkend. Wanneer jonge lieden mij vragen wat van boek ze lezen kennen, te bewijzen dat de Bijbel God zijn woord is, ha ik je wessen in mijn bibliotheek die ik verslonen kan. Ik ha in jaren niet een van die beken gelezen. Als ik jong weer, deed ik bloos zo'n beken lezen. Maar ik zie dat lang voorbij. Mijn geloven brok nu niet een stieper. In je lied beschuldig je mij met to direct en to je wessen. Maar nee, dat is niet zo. Ik zie bloos bestemd en zeker dat de Bijbel God zijn woord is. Wanneer ik dat niet leef, word ik niet God zijn woord aan je rechter, vriend. Zoals ik toen in prediker aan de school zei, ik word niet aan dienst ontgaan, buiten dem ik kon hingen de kanselstone, met volle toevertrouwen en de Bijbel die ik verstelde. Kanst u die bedenken van een loftschap voerman, die 200 of 300 lied en zijn loftschap haft, die zaaier wordt, schmied de zeekort en de landkort ontziet. Ik had geen toevertrouwen daarin. Du bist een eerste trouble, want du op een loftschap bist, maar je was een loftschaps voerman, je leeft zijn zeekort en landkort. Du brukst niet met am strijden, hij heeft recht en noorrecht, die am bestedigd is, wil hij heeft dezelfde weg honderden mol je vlogen. Mijn vriend, du kanst een toevertrouwen haar en God zijn woord.
Wanneer du dat woord was studeren en dat woord met anderen metdelen, wat de Heer je juist dat woord en dien hoort vastmaken en besteden. Als een Christ was de christelijkheid je was beleven. Dit is wat Petrus hem zijn heeft, wanneer hij zegt, en zittlichheid of de moed, bewijs verstand. Wanneer we God zijn woord erklaren, dan maakt dat met moed je doen. De bekendschap die du hast met Jezus, wordt die niet verloten, wanneer du daartoe moed hast. En dan zegt hij wieder, en verstand bewijs zelfbeheersen. Zelfbeheersen is in deze tijd gewoonlijk verbonden met besopen zijn. Zelfbenemen wordt een beter woord zijn. Als Christen zullen we immer zelfbenemend zijn. Hoe is dat mogelijk? Nou, van de andere vraag zullen we zien dat zo'n mogelijk is, wanneer de Heilige Geest in ons regeert. In Galater 5:22 staat dat geschreven, over de Geest zijn vrucht als leven, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloof, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. De Heilige Geest heeft de macht dat voor zich te brengen. Hij kan dat aber niet voor zich brengen, buiten dem dat wij ons toe aan handgeven. En dan, wieder zegt hij, en zelfbeheersen, dat heet zelfbenemen, bewijs standhaft. Wanneer lied van je geduld reden, is dat ganz wat anders als wat werkelijk zo is. Bloos ruhig zijn, wanneer du met de maak veel lied bist, oder lood te arbeid bist, is eindelijk niet geduldig zijn. Wanneer een mens geduldig is, wordt hij ook uitholen wanneer hij tegen de proef komt. Geduld is eindelijk standhaft zijn. Geduld is op verstand en moed gebouwd. Als een Christ zult u eerst moed, dan verstand, dan zelfbenemend en dan hartelijkheid in din leven bouwen. Hij zegt wieder en standhaft bewijs Gottesfurcht. Gottesfurcht is een woord dat we niet immer recht verstaan. Dat meent je nee wat dat daar zegt. God ähnlich zijn. Wanneer du in Gods familie geboren bist, dan wirst du zo als din vader zijn. God ähnlich. Du warst niemals God zijn, aber du warst in din geschaft am willen na open. En jeder, die ware geboren is, zal zo'n verlangen ha, zoals Jezus te zijn. Een jong wil eermal zo als zijn vader zijn. Iedische vaders zijn eenmaal een veelslag. Wie zijn God zijn tjengen en willen God ähnlich zijn? Mijn vriend, God wordt ons niemals thuisje. Hij is ons held, hij is ons God. Wie worden aan riemen en aanbeden. Wanneer wie God riemen en aanbeden, dan bewijs wie wat Gottes vrucht meent. Dat bewijs dat wie ons op God verloten en aan toegedonnen zijn. Wat is dien ziel nu en dien leven? Dat is goed, want mensen een ziel hebben. En meer zijn verlegd ook goed. De meeste zielen zijn verirdischet je wens gemaakt. Want mensen en je lied willen zoveel geld als mogelijk hebben. Oder een grootheid geschaft eignen. En je willen weten breed bekend worden. Oder hoog aangeschreven zijn. En je willen de schijnste en stramste in de noberschaft zijn. Er zijn zonen die willen veel land eignen en veel tieren hebben. Evennemend zijn is niet nedig aanrecht. Ober, we moeten gewest zijn dat we evennemend zijn en dat wat recht en goed is. Dat wat even wichtig is dat we dem Heer Jezus Christus werkelijk kennen en dat we iedere dag voor hem leven en hem dienen. Een christelijke karakter bilden en dem Heer dienen, dit zijn de geestelijke schatzen die eeuwig blijven worden. Zodat we dit aan je gedachtenis houden kennen, zijn hier een bibelvers te behouden en toe te eigenen. Deze bibelvers worden ons helpen te behouden waarom God ons hier geloten heeft. Matthäus 16:26. Dan wat wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganze wereld zal gewinnen, of zijn eigen ziel verliezen? Oder wat kan een mens een toegeven voor zijn ziel? En dan Matthäus 16:19-21. Sammelt u niet schatz op de aarde, waar matte en rust dat vernichtet kennen, en waar dief dat nog grover kennen en stelen. Of sammelt u schatz top in hemel,
wo Matte en Ras dat nicht vernichtet kennen, en wo Dave dat nicht kennen no grove en stehlen. Dann wo din Schatz es, da wort din Hort ook zennen. 1. Johannes 2,17. En deze welt verjaart en ook de last deze welt, aber wer gaat zijn validat wordt ewig blijven. Römer 14, 11 en 12. Dan dat staat geschreven, zowel als ik leef, zegt de Heer, alle knieën worden zich voor mij bijen, en jede tong wordt voor God bekennen. Also wordt en jede ene van zichzelf tot God rekenschaft geven. 1. Korinther 15, 58. Daarom, mijn liefste brede, stoot vast, onbewerkt, neemt Emma toe en neemt

Westminster Life Harbour. Ek kreeg veel brief pas van zonen die deze programma heren. Die schreven dan dat ze mijn lijf hebben. En aan mijn antwoord kan ik ook zeggen, ik heb die lijf. Dat is in alle reinheid gezegd. Christen kennen en verschillende wij wunderschöne verwantschaft met andere Christen hebben. De grond voor zo'n lijf en gemeenschap is dat we datzelfde leven hebben, zeg maar. We hebben aandeel in de herziene zaken. We hebben dezelfde hoop dat we worden eeuwiglijk met Jezus zijn. En we hebben datzelfde het verlangen dat Jezus Christus zal alle eer hebben en alles verheerlijkt worden. Ik wil terugkomen naar dit schöne tweede Petrusboek, dat volgende maal, maar dan, God is zegen, mijn vriend.

Nu hebben we de korte ondacht uit het Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en te bestellen bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

zal als Lily en de mama te beden duiden, wij willen nu ook kort het gebed miteinander zeggen. Herr Jezus, bitte help du de Tjenja, die angst voor de schuil hebben, of ook vielleicht voor ihre schuilkameraden. En du kost het ook morgen, dat ze nicht meer angst hebben brokken. En schenk ook in vrede, beim Lieren. Amen.

Vandaag heeft nu de plaatje tjengerstond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lodi nu al en. Sieh doch bij de nächste tjengerstond wat er dabei. Voor vandaag zei ik op waarde heren, dine Irene.

welkom ten vierde hartje wat mensen met God erleven. En vandaag is dat thema dankbaar. Ja, daarmee hebben we dat vlees allemaal wat een beetje wat dat grond zo veel dollar verre is als danken. Maar dat zien we ons opwannen. Wel, we moeten hartje. Maar eerst is hier nog een vers uit Micha 6, vers 8. Eerste vers. Aber Mensch, hij heeft die weiten geloten, wat goud is en wat de Heer van die verlangt. Sei nom rasten. Kom immer wieder en leif für dem anderen ab. En blijf truhartig, leiftolig en deimutig. Für Gott, der staat leven. Also, der staat ganze leven. Dit fing sie in Micha 6, vers 8. In eine Elisabeth Klober, die schrift dort dann so. Dort wie wird je für ein Thanksgiving in den USA, wo dort ganz drak hier sind für Weihnachten. 2 Monate vorher, wie das Wort 13. von Terroristen versteht wurde. Ja, dat je wie ons leid nog alles zo denkt. En duizenden mensen waren aan het leven gekomen. Veel dingen hadden mama, papa of de bedelleren verloren. En echt weer ganz tegenonder van al dem gered wat mijn schuilvriend door alle taubreden deide. Ja, dan word je zeer veel gered. Maar weet je ook niet immers alles stemt. Ik heb nooit voor wat ik danken kon, dat einer van een zeer groot zei als wie over alle soorten diskutierde im Englisch ungerecht. Wat? Schrie dat in mij innerlich, dat dat niet op bloed is. Anruhig dacht ik aan de oude mensen in Haiti, een land, iets van ons hier weet af van Paraguay, en ihre Dankbarkeit für die Schulden, die ich ihnen geschenkt habe. Und um die kleine Tschinger, die in Verstützchen ihr Ohren mit Leben verjeten können, wann ich ihnen auf dem Ohren nahm und ihnen tröste. Kriegt, wie ich von so einer Haiti-Reise zurückgekommen, wo ich gelernt habe, was das bedeutet, mal aus einem gemütlichen Leben uitstehe. Dat weet zou je wezen als wanneer ik in een zendung over allerhand andere landen gekomen weet, wat zo ganz anders weet als ons land. Ik had door een team, wat van dokters waarschijnlijk, bij de behandeling van de Haiti-mensen geholpen. Dat is jeden dag ohne all dat scheint uitkomen kunnen wat we zest hadden, dat ons ganz klar wie dat man zond haft. Water en stroom im huis, asfaltgassen, heating oder klimaanlage, aircondition. Ook wie hadden daar, ohne den gewanden scheinet wat we alle hadden geleefd. Also ook mal zo als deze arme mensen. We hebben veel mensen getroffen, die maar zelden een gelegenheid ten boden of de douche hadden. Die stonken daarover zo zeer, dat we dat meest niet uithielden. Ja, ik werd op eenmaal aan, dat ik me eenmaal bij mijn laf holen bed aanhouden, dat wanneer ik mijn hand snijde in een uilen, Haiti-man, in de schoenen helpen deed. Ik gaf ihnen de kleine dingen die ik aan te bieden had. Kleidie, speeltisch, schouw en ook lachen. En ihre dankbare gezichten, weil ze mij jedes Mal, wo ähnlich wie ons zijn, wie leidt naar ons im Grund genomen. Onze menschliche Bedürfnisse zijn te zeggen. De Unterschied is bloß dort, dat mijn bedürfnissen meestens
al erfüllt wäre in Ehre, meistens nicht. Ich sag sehr viel, sehr trüet, schworet. Aber am meisten berät mir ein kurzer, halbstündiger Besuch in einem Heim für Kranke, Babys, die schlecht ernährt wären, die längst nicht alles getreten hatten, was sie brauchten. Und dort wieder von Mutter Teresa, und dort wäre seine Tschinger. Als einzige Schulmädchen ging ich mit den 6 Erwachsenen von unserer Gruppe dahin. Wie hielt er für den Dauer an? Stehe aus dem kleinen Bus rüt und eine Nahn mögt uns ab. Hinter den Nahn rappt ein kleines Mädchen. Hallo! Und winkt uns mit der Hand, schlug sie mit der Hand. Und als ich da meine Handschuhe deut, erzählt er den treuen Zustand von dit schaftje Mialtje. Ihre Ohren wären ganz beschmiert mit gedrehtem Blut und ihre Müll wie rundraum voll geriesen. Das wie Schwinsch. Ja, mir war schiemes anmachlich, als ich den Nonne hing herumging und ich frug mich, als alle Tjinger so krank uit zijn worden, dat Mialtje dat rand voet als wie door hem huis nana gingen. Nog ja, wie de Tjinger zagen, kon wie al hier dat Tjinger je schrijft, dat je het me allemaal zo op een nerve. En daar wens wie van mij dat je reis van mij meer dutzend baby's te zo hielde, meest niet te verdragen, de hart im Ruhm, de drekt en ik zag, waar meer erwassenen den Schweit al van de nees drappen deed. Als we in de eerste Ruhm dan komen, hielde ik de Luft aan, om mij op dat veer te bereiden, wat ik zijne en ritje word. Ja, dat wat we daar zagen, dat kon einem werkelijk recht dat hoort verrieten. De Ruhm wie vol van kleine badjes in de zeer kleine babytjes lagen, de hielde, de reeën van de kranke baby's. Dat schien ze dat nonchein eng. Er me droogte weer, der veel kleine aanvallen zeer dreidje worden en der je alle al meest krijgt 2. Eerst dacht ik ze, nee, hier is je keine help meelig, we zullen man zijn. Manche uit mijn groep fangen aan met de baby's te reden en den aan te frintelen. En zo moet ik het ook schwind met. En de nächste stoel weer de tjinger met tuberculose. Als we nana zingen, moet ik wel iets annerlich een betreuhullend weer met een te spelen en schämt mij. Ik had angst dat ik aansteetje word. Maar dan schoof ik dat te zien en Eva scher de tjinger met alle opmerksamheid dat ik opbrengen kon. Op einmal weder zingen te horen uit einem anderen Teil vom Gebiet. Met de groep ging ich in Richtung, wo het zingen deed. En muziek weet, im Eetroom waren 2 Dutzend en bit ältere, gesondere kleine Tjinger. De kreit met dem Eetereid waren en ons nu met einem Leid bereiste. Zij zongen op Französisch. Darin tralala, merci, merci, was. Dat heet zo veel als bitteschön en dankschön. Ik kämpft met de troonen als ik deze na opmerksamheid honger je tjinger op ons toerande. Voor die paar nanen wie dat werkelijk aanmelig deze 100 tjinger im huis jeden dag persoonlijke opmerksamheid te geven. De tjinger trokken aan onze kleider. Ze bangde zich dan nu op een arm genomen te worden. Nu kort dat tijd rupt een nane de tjinger waar dan een anderen room. We dreden ons armen willen gonen. De tjinger schreeuwen. En we schanken eend een laatste omarmung. Een laatste vriendelijke zegt. Op de wasruta zag ik een kleine mialtje in einem ganz kleinen Schakelstuhl.
Dat de orms uitstraatje deed en hiel. Het ging naar haar, maar op den orm en voet hield het op te hielen. Ze liet haar kapje aan mijn schulden en ik verzocht ruig op haar en te reden. Ja, ik moest zelfs mij ook beruien. Wilt mij ging dat toch zei ja te horen, als ik haar treiste deed. Ik hoor dat opgepuste boek direct in mijn vallen mug en ik weet haar hand en heer. De bein unga erem charpe wäre dan en schwak. En für mi wäre het nicht einfach ehren, zort den charpe te haule. De hoffnungslose Schette kom so über mi dacht ich an alle Tschinger, de dit heim nie verloten wurde. Wim je danke an dat Land en dat Leben en dat ich am nächsten Tag terugreizen wird, kom ich mi zover ik weet een verwander mens, een egoïstische mens. Ik erkent wat voor grote geschenk God ons gegeven heeft en ons

0: Vertel mir, ein politisches Programm von Radio Segenswelle in Deutschland. In diesem Programm senden wir Beiträge von Menschen, die uns vertellen, was sie belebt haben und wie Gott interessiert hat. Von dort hier wir eine mitmachende Geschichte in Paraguay. Lebensgeschichten. Das Interview führt Reinhard Sowotzje.
1: Wir sind hier in Loma Plata und heute hier bei Bernd Kron. Dankeschön, Onkel Kron, dat je met mij hier taupe een beetje vertellen wil. En ik mocht je moet vragen, waar in de kindheidjaren, dat weet ik hier in Loma Plata, dan kan die mannen zeer schwaar. Waar bist u opgewassen?
2: Ik heb daar op Scheinfeld opgewassen, de Noba van nummer 3 Fernheim.
1: Had je een grote familie? Dat je schwaar, dat je akkeren, maaltje?
2: Ja, dat is in het begin schwaar, we waren 11 geschwister. En maaltje dat we met de heen. En alle gereedschap dat we ook met de heen. We moesten alle helpen.
1: Alf je schwester. Dan had je in Elroba gans moest schaffen om je in allem der te trien.
2: Kreid zei als het.
1: We zijn best u in Christelijk in Elrohuis opgewassen.
2: Ja.
1: We hadden je in alle... We hadden een paar vlecht woe in de gemeente tätig.
2: Lothar weer hier in Versinger.
1: Ah, oké.
2: Okay. Dan weer dat nog met Versingers.
1: Ah, ja. Oké. Okay. En du hast ook daar aan daar te schuilen gewonnen?
2: Ik had ze hem daar te schuilen gewonnen. We hadden sogar 2 schuilen. Dan waren ze ja veel kinder. Dat was een lange dorp. En dan had ik jede eigen schuil.
1: Voll schuil?
2: Ja.
1: En wat zit ze eerst? Je hadden niet hier in mijn hart ongerecht?
2: Nee, we hadden. 5 Männer. Nein, das weiß ich nicht mehr, aber 5 Männer.
1: Und dann fahren wir auch noch mal.
2: Ja.
1: Und der ewige Tiet, der ewige Männer, da musst du das schaffen.
2: Naja, haben wir gerade schaffen.
1: Und als du bei Teenager warst und so mit deinen Freunden am Dorf, wie dann all den Wunsch, die zu betieren? Also,
2: Teenager, denk ik niet, maar aan de Jugend, ja.
1: Aan de Jugend?
2: Ja.
1: Kom je allemaal als Konzertarp, als Jugend?
2: Ja, we zijn en veelmals met de Nobadarp. De Scheinfelder, dat weer een mes alles. Je wees een Scheintuller.
1: Oké. Okay. En dan had je programma van de Jugend uit?
2: Ja. Maar wie deed je dat zelfs? Wie brachte dan geen Jugendleider?
1: Nee?
2: Nee.
1: Wo je in tot?
2: Nou, wie? Man wordt dat na aan de branche, ja?
1: Aha.
2: En dat blijft zich gelijk weer aan de aanvang te zingen. We hebben Zeier gezongen, we hebben ook Meierstammig gezongen. En de Jugend. En wie in de grote Jugend te die tijd.
1: Zou dat weer dan vielleicht op een oven zijn?
2: Ja.
1: Oven?
2: Ja.
1: En de church bouwt hij ook wat aan voor de jugendstunde?
2: Nee, te mijn tijd. Nee, maar dat vangt dan mestvoets aan.
1: En daar, weet ik van vroeger, waar het allemaal sowieso jeder werd eenmaal bibelstand. Moest je met je ouderen metkomen te bibelstand? Dat je weet stond, waar man dat vroeger na deed?
2: Ik weet dat we bibelstand hadden. Aber ich kann mir nicht besagen, dass ich da eigentlich zu sehen schon gewohne. Von 16 Jahren, dass ich da sehe. Und wir hatten dann Säuergelder aufstehen. Dort wir sehr gemeinschaftlich und 90% Jugendliche von der Bedarfer wieder dabei.
1: Dort wird von der Gemeinde organisiert? Von der Church?
2: Ich nehme an, dass das von den älteren Wunsch hier war.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ook door de vandaagse betrachting mocht ik waar alle touwheren welkom heiten. Dat is een verrecht dat we hebben, op deze weg Gottes woord te delen met de touwheren. In ons gebed is immer waar dat het ook mocht een zegen voor die zijn, die zich dat onheren. En zo mocht dat vandaagse programma ook een halb zijn, reicht te erkennen wat ons te goden deinen deed, ook wanneer we alleen im Leben stonden.

Om den zijn wil we ook beden. Leid wat voor hem hemel, ik dank die van harten dat ik ook waar to die beden durf en ik weet ook dat u door bent. En ik dank die dat u en die genoeg ook ons mensen gieren erheren was en ons ook helpen dat ons leven kon en vruchtbaar zijn in deze tijd. Du mocht ook van der genoeg geven dat de betrachtung ons mocht om zijn deinen en dat we door uit die woord wordt leren dat ons een help is ook zeilig te worden. Mocht ook alle Tauherer sehnen en jeden dort geben, wat hij so für sein Leben brugt. Halb auch lieber Gott, der Kranke und Liedende. Mocht ook ernt besonders Trost geben, wie Stunden in sehnen. In Jesus' Namen. Amen.

En de laatste boodschapter reed uit Eva Jezus zijn woning dat weer niet recht te zullen. Vandaar wel uit Eva dem Haan zijn inloding reden, dat de ene poot nen te gonen, dat hem eigen leven viert. De Haar wil zijn touwheren voor een entscheidung stalen, dat er gans het leven bestemmen wordt. De ene entscheidung wordt de mens dat eigen leven oder de eigen verdammnis brengen. Wie willen ons dat toewaarde uit Matthäus kapitel 7 lezen en zwaar de vers 13 tot 20. Nou dit leid, lezen wir ons dan toep Matthäus kapitel 7, de vers 13 tot 20.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 274. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 274.

passen gekauft en ik zie op den Waaghaan die uit te proeven. Ik vroeg die mij te entschuldigen. Nog een ander zegt, ik heb mij een vrouw gefried, door wie in Connect niet komen. Dan kwam de knacht en vertel zijn haren dit alle. Dan wordt de huiswirt dal en zegt zijn knacht, hij zal schwind op de wei en stadsgassen gonen en de arme, lome, krepels en blingen aanbrengen. Dan zegt de knacht, haar ik deed wat u bevolst, door es ober nog ruim. Dan zegt de haar zu den knacht, go nog ruut op de hoogwee en hinge de haken en tienigen en bedwing aan hen te komen dat mijn huis vol wordt. Wils ik zeigend dat niet einer van die door engeloden weeren, mijn ovenkast smaken wordt. Door ging veel volk met aan met en hij dreid zich om een zetel aan. Wanneer irgendwer nu mee komt en nicht zijn vader en zijn mutter en vrouw en tienja en broeder en zuster verstaat en sogar zijn een het leven, die kan nicht mijn jinger zennen. En wer nicht zijn krieg straagt en met mij komt, kan nicht mijn jinger zennen. Wann van jünd wer wordt wel een torm buren, wurde zich nicht eerst handzaten in de kosten even rekenen, om te zijnen of hij dat ook betolen kon, dat hij nicht, wann hij eerst den grond gelacht had, uitfunk, dat hij den nicht vor dich buren kon, en die dat sagen, dan even am spotten wurden en sagen, des man funk on te buren, aber kun dat nicht vor dich morgen. Oder wo wurd du ein König sennen, der je in ein anderen König kriegen will, der sich nicht erst wo dolzaten in sich dort evalaien, auf ein mit 10.000 je in dem gonen kon, der nur einmal 20.000 chaim. En wann nicht, dann checkt er den, wann er nach weit auf ist, Friedensdrehe entjegen, um sich zu vereinigen. Jrot so auch je, wer sich nicht von alles losmogt, wat er haft, kann nicht mein Jünger sennen. Sollt es gut, aber wann dort Salt den Schmack verlässt, womit es die Trick zu kriegen. Dort is dan nur schwert für dat Land ook nicht für den Mesthypen, aber wat rüt geschmeten. Wer Ohren haft, tom hieren, dem lot hieren.

0: Hier het nekse niet een kapitel die leest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 15. Dan brachten alle taxcollecten en zinders zich nodig naar Jezus om te horen. Over de schriftgeleerden en fariseeën gromzeiden door Eva en zeiden. Ditmaal neemt de zinder aan en atmet aan taub. Doorop zei hij te aan dit gelijknis. Wer van junt, wanneer 100 schoop houdt en eind van die verloor, wordt er niet de 99 op de stap loten en nu dat verlorene zegen, wat hij dat vond. En wanneer hij dat vindt, legt hij zich dat met vrede op de schulden. En wanneer hij door met een huis komt, roept hij zich zijn vriend en oberstaub en zegt toe aan, vrijt junt met mij, wils ik heb mijn verlorene schoop gevonden. Ik zei junt, grootse woorden zich ook de engel im Himmel meier even einzender vrijen, die amtiert, als even 99 gerechte, die nicht amtieren brokken. Oder, wanneer een vrouw tien selber stecken haft en eind verlieren wordt, wordt hij nicht een lam aanstecken en dat huis uitvegen en flietig zeken, wat ze dat vingen wordt? En wanneer ze dat vingt, roept ze ihre vriend en oberstaub en zegt, vrijt junt met mij, wils ik heb dat selber stek gevonden, dat ik verloren houd. Jeroza, zei ik junt, worden Gott seine Engel sich dort freien, wann ein Sünder amtieren deit. Dann seht hij ook, ein gewisser Mann hat zwei Sehns, en de jüngster seht zu seinen Vater. Vater, jef mi mein Port vom Aufgaut, dat mi traft, en hij deilt an sein Gaut ern. En dat dir doch nicht lang, dann packt de jüngster sich alles taub, en reist weit von Thuis in ein fremdes Land, en door vermachelt hij sein Gaut, durch sein willet leven. En als hij eerst nuschmeier houdt, kwam een grote hongersnood aan dat land en hem veel dat aan alles. Dan ging hij en vermeid zich bij een landesberger en die schekte hem naar de stab, de schwein te heiden. Hij wou zich al dieren de morgen met often schluven geveld hebben, die schwein freiten, aber keiner jij van die. Aber als hij ter bezinnung kwam, zei hij ter zichzelf, wofeel je mij de arbeider haft, mijn vader, die genoeg brood en tem ewigen haben en ik mat van honger

Samkommen. Ik wil mij opmaken en om mijn voda gonen en te am zagen. Voda, ik heb gegen den hemel ook gegen die gezindig, en sie dat nicht meer wird, dien zeen te heiten, lot mij einer van die ongenomene arbeider zennen. En er ging door ablaus en tjeim no zinen voda. En zijn voda zag am al van wiet aufkommen, am jammer dat eva zinen zeen, en rand am entjegen, fout am arm en geef am ein kus. Dan sie de zeen te am, voda, ik heb gegen die ook gegen den hemel gezindig, en sie dat nicht meer wird, dien zeen te heiten. Ober de voda zete zien ik naags. Bringt hem al dat baaste kleid her, en tragt hem dat aan, neemt zijn hand, en strijpt hem een ring op den vinger, en bringt hem schouw aan te tragen. En bringt een gemasterd kalf her, en slacht dat, en dan wel wie eten een vrouw zennen. Wils des am ihn sehen wie dood, en as tom leven gekomen, hij wie verloren, en as gevongen worden. En ze vongen aan vrouw te leven. De elster zien ober, wie op de stap. En als hij nood aan hem huis tjeim, en de muziek hier en zag, wo ze dansten, raubte zich een knacht aan, en vroeg wat er verging. De zeet aan, die broeder is gekomen, en den voda haft dat maaskalf geschlacht, wil ze am gezond waren haft. Dan wie de elster zien dal en wol nicht nern gonen. Dan ging de voda uit en prach aan am nern te komen. De zeen ober zeet te zien voda. Kijk je mol, al deze jaren heb ik die gedeind, en sie den niemals jegen aangewast, en du hast mij niemals een bak gegeeft, dat ik met mijn vriend kon een hoge dag leven. Ober nu dat deze dien zeen keim, die dien goud met huren vermacheld haft, hast du voor arm dat maaskolf geschlacht. Hei ober zeet te arm, mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb, is ook dient. Dat is doch ganz om plots, dat we een vrouwendag vieren, wils den broeder weer dood en is te leven gekomen, hij weer verloren en is gevangen.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Als het je wat is een tijds nodig, kom je Matthäus 5 in zijn. Daar reed je Jezus op een steed, dat wanne ons een van onze leden van Tjarpa te zinde verleidt, zal we dat opmaken. Hij neemt dat ook in de hand. Zo kunnen we dat wel ook op onze tong aanwenden. Nu weten we aber ook dat hier niet gemeint is, onze Tjarpa te beschnieden. Dat bedient niet werkelijk ons oog uit te rieten of onze hand op te hakken. Dat wijze is je niet aan eind van onze Tjarpa leden, zoals ons oog of onze hand. Dat wijze is aan onze hoort. Jezus wil ons damit weten laten dat we eerens damit maken zullen, wanneer we wat hebben, dat ons immer en immer weder te volbrengt of dat om zinje verleidet het. We zullen ganz brutal damit omgaan, niet schonend. En jeder einer wat met uitvinden, waar hij dat bij zich kan in een controle kriegen. En ik meen, wanneer we Jezus daarom beide ons te helpen, dan wordt hij ons dat ganz bestemd, door bij helpen een lezing te vinden. Wil zo een gebed als ganz nu zien willen. Zo, damit sluit het je dan af. We horen nu nog zum Schluss dit lied, het Tjetmoel 3.